0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Like Naomi Campbell, it's me.

0: 360 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft dit seizoen een serie van jazz-improvisatie-workshops in het Harmoniegebouw in Bergen. In de workshops komt vooral het samenspelen aan bod, evenals het improviseren in diverse stijlen als blues, calypso, jazz en ballads. Inschrijven kan alleen voor de hele serie van 6 workshops. Het adres van het Harmoniegebouw is Plein 38 in Bergen. Inschrijven voor woensdag 23 september via info@victorposch.nl.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. 1 of mogelijk 2 kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. Gemeente Dijk en Waard en Alente bouwen 2 nieuwe basisscholen in Herengowaard. De stad groeit snel en heeft meer schoolruimte nodig. Het gaat om een kindcentrum aan de Titanialaan en een jong kindcentrum in Nieuw-Rijgersdaal. De kosten bedragen bijna 13 miljoen euro. Strandpaviljoens in Castricum aan Zee kunnen vanaf 2030 vergunningen voor 10 jaar aanvragen. Dat geeft paviljoenhouders meer economische zekerheid. Tot nu toe konden ze alleen kort een vergunning krijgen door hun ligging bij de zeewering. Volgens het waterschap is die extra controle niet meer nodig. En tot zover het nieuws uit de regio binnen een half uur.

0: Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1:00 uur 's middags tot 4:00 uur.

0: Indira Wilson, Arjan Postmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen met de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb een tijdje praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigt eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er van in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. Alkmaar komt met een online platform voor bewonersinitiatieven. Inwoners kunnen daarmee een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid, sociale samenhang of woonomgeving verbeteren. De gemeente wil zo ook bewonersinitiatieven beter zichtbaar maken. Het platform moet in november online staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Bergen.

0: zeggen, wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja, maar ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen 19 september van het jaar 2026. We zitten in de laatste nadagen van de zomer. En we gaan er weer een feestje voor bouwen op deze zaterdagmorgen in Best Wakker. Wat kun je allemaal verwachten? Nou, zometeen hebben we pret en breakfast. We gaan samen lekker kokkerellen, iets lekkers ervan maken. Dus pak alvast pen en papier erbij. En dan kan je lekker kokkerellen voor je gezinnetje. En zometeen om 8:50 hebben we cabaret van 9. Lachend je bed uitrollen, deze keer met André van Duin. Dus dat moet ook zeker goed komen. En in deel 2, straks om 8:50, hebben we Lem en Mag de Petite Genée.

tijd voor Pret en Breakfast. Nou, we gaan het deze keer over een heel andere boeg gooien. We gaan het lekker gezond doen. Wortel, mango, ontbijtsmoothie. Jazeker. We gaan uit voor 4 personen. Wat heb je daarvoor nodig? 80 gram havermout, 1 theelepel koek- en speculaaskruiden en 2 eetlepels biologische zaden- en pittenmix. Daarnaast heb je nodig 200 gram winterpeen, 500 gram Griekse yoghurtstijl, 5%, en 500 gram diepvries mango stukjes en 200 milliliter gembershot mild. Ja, dat is even voor de bite uiteraard. Verhit de koekenpan zonder olie of boter en rooster de havermout met de speculaaskruiden en eventueel zout in 5 tot 8 minuten op. Op middelhoog vuur, lichtbruin en krokant. Meng de zaden en pittenmix erdoor en schep het op een bord en laat het afkoelen tot gebruik. Schil en snijd ondertussen de winterpeen in plakjes en doe 450 gram yoghurt per 4 personen. De wortel, bevroren mango en de gembershot in de blender en mix dit tot een gladde, dikke smoothie. Verdeel de smoothie over de kommen. Schep de rest van de yoghurt erop en maak eventueel een mooie swirl. Bestrooi met geroosterd havermout. Dus, dan zeggen wij, eet smakelijk!

Gewoon zo'n lekkere gouden ouwe om bij wakker te worden. Petulia Clark en Downtown. In Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan verder terug in de tijd. We gaan naar ABBA. Hier is Mamma Mia.

Pink and Don't Let Me Get Me hier bij Radio 80 in Best Wakker op deze zaterdagmorgen. We dalen af naar de jaren 80. Toen was daar een Hollands bandje, Powerplay. Hier is Make It Alone.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft 2 keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle 7 andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. Een fietser is donderdagavond even na 6:30 ernstig gewond geraakt op de Eeuwige Laan in Bergen. Hij botste tegen een paaltje midden op het fietspad en liep een hoofdwond op. Politie, 2 ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Bergen. De fietser is met grote spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

voicemailers even gehand toen het nog gewoon een studentenbandje was met Verliefd Zijn hier bij Radio 80. We dalen af terug in de tijd met een lekkere oude disco-stamper. Prettig om bij wakker te worden. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

Jan Smit, Volendamse muziek in optima forma met Jij en Ik. We dalen af in de tijd met Status Quo en Rock'n'Roll in Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: DJ Bobo kwam uit Zweden. In de jaren 90 scoorde hij deze hit, Everybody. Ik had het je beloofd, je gaat lachend je bed uitrollen. Hier is André van Duin. Hier is Belt U Maar.
1: Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Twee Chinezen liepen... Is het nou nodig om er steeds weer Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Kunt er ook wel eens over een ander zingen? Twee Belgen liepen samen. Tak niet weg, die Belgen, mappa. Daar word ik toch doodziek van, hè? Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daarbij grappen te maken ten koste van andere mensen.

0: ging over Ajax en ze...
1: Hoezo? Wat mankeert er aan Ajax? We zijn een fanatiek Ajax en als u aan Ajax komt, komen we aan mij. Heb je dat goed begrepen?
0: Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden daar een pils. En...
2: Even stichting alcohol, weg met alcohol. Wij proberen op allerlei manieren mensen duidelijk te maken dat alcohol volksvijand nummer 1 is. Als u er nou in vrolijk over gaat zingen, heb ons actie genut.

sliepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden een kop koffie. De ene met een koekje en de ander met een toffie. De...

0: zelfs twee. Geen telefoon? Gaan we verder. Ze stapte in de auto en ze reden dadelijk weg.
1: Hallo met Veilig Verkeer Nederland. Waarom doen die mensen niet eerst hun autogordel om?
0: Ze stapte in een auto en ze deed hun autogordel aan. Ze rookte een sigaartje en...
2: Rook is slecht voor de gezondheid, want...
0: Ze namen samen een snoepje. Sorry. De een die had een appel en de ander een banaan. Ze hielden van de Betuwe, dus reden richting Tiel.
3: Ik vind dit een duidelijke sluikreclame voor Jam, als ik eerlijk ben.
0: Ze reden en ze reden zomaar kriskras door het land. Wat nou weer?
4: Met wie spreek ik?
0: Met Van Duin.
4: Dan ben ik verkeerd verbonden.
0: Wat zei ik nou? Oh ja, ze reden en ze reden zomaar kriskras door het land. En kwamen toen uiteindelijk op een nudistenstrand. Op een gewoon strand, gewoon niks aan de hand, gewoon strand. Twee dames in bikini, in een badpark.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Doe je goed.

0: Janet Jackson, de jongste teller van de Jackson Family, heb ook veel hits op haar naam staan. Dit was er eentje van When I Think of You. Hier bij Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. Nu met een feestelijke zomerse plaat, nu het nog kan. Van Chocolate, hier is Ritmo de la Noche.
1: Ah, bellissimo.

ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld.

0: omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le mémoire du petit déjeuner.
1: Moet je je eens voorstellen. Je bent 22 jaar en je gaat met vrienden naar Amerika. We zeggen en schrijven 1976. We waren in Californië, waar we in zo'n klein restaurantje ons ontbijtje aan het eten waren, om op verdere doorreis te gaan, toen we daar een jonge man spraken die 4 kaartjes voor de Doobie Brothers had. En of wij interesse hadden om deze over te nemen, want hij kon niet. We wilden graag, maar wisten niet of ze echt waren. Toch namen we de gok en kochten voor een redelijke prijs de tickets. En 's avonds zaten we daar live te kijken naar de meest iconische bands van die tijd. Ik zal het echt nooit meer vergeten.

Grace en Take Her Home hier bij Radio 80 in Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Heb jij nou zo'n leuke ontbijtherinnering met bijpassende plaat? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rv80.nl. En wie weet zit jij volgende week al in deze show, hè? Kan je zomaar gebeuren. Hier is Stretch.

Reunion. Jaren geleden deden ze mee met het Eurovisie Songfestival. Kwamen niet hoog, maar het plaatje is gewoon leuk. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. En over leuke plaatjes gesproken. We gaan terug in de tijd naar de jaren 70, naar Styx. Hier is Boat on the River. In Best Wakker op jouw zaterdagmorgen.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft 2 keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle 7 andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. Gemeente Dijk en Waard en Alente bouwen 2 nieuwe basisscholen in Herengowaard. De stad groeit snel en heeft meer schoolruimte nodig. Het gaat om een kindcentrum aan de Titanialaan en een jong kindcentrum in Nieuw-Rijgersdaal. De kosten bedragen bijna 13 miljoen euro. Strandpaviljoens in Castricum aan Zee kunnen vanaf 2030 vergunningen voor 10 jaar aanvragen. Dat geeft paviljoenhouders meer economische zekerheid. Tot nu toe konden ze alleen kort een vergunning krijgen door hun ligging bij de zeewering. Volgens het waterschap is die extra controle niet meer nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

LL Cool J en Phenomenon. Hier in Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Anita Meijer. Ze deed het samen met Hans Vermeulen. Hier is The Alternative Way.

Shakira, de vrouw die de eeuwige jeugd in pacht schijnt te hebben. Hier is Pure Intuition, hoorde je zojuist voorbij komen. Hey, leg je nog in je bed? Nu moet je het echt uitkomen, want het is mooi geweest. Het is zaterdagmorgen, je moet lekker even naar de Albert Heijn. Je moet even lekker boodschapjes doen. Lekker je ontbijtje maken voor je vriendin of voor jezelf. En ondertussen genieten van de platen. Zoals deze van Earth, Wind & Fire. Let's groove! Let's groove.

Lenka en Everything at Once, hier bij Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. We gaan nu terug naar de jaren 90, begin jaren 90, wat zeg ik, 1990. Hier is Soul to Soul en Get Alive.

Los de Rio en de Macarena. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Zometeen veel plezier met André Verstraeten. En typisch 80. Hij gaat vrolijk door met de mooie muziek en de info. Hè? Dus laat je radio lekker aanstaan. Tot die tijd Albert Hammond en It Never Rains in Southern California.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. De

van staat. Ik ga Wolhanger in ieder geval als eerste bedanken. Bart met het ochtendprogramma Best Wakker. En natuurlijk de hoofdtijd voor Typisch 80. Ja, het eerste uur alweer. Inderdaad, wat kun je aan het eerste uur allemaal gaan verwachten? In ieder geval de hits uit heen en verleden. En toch ook niet te vergeten, namelijk een stukje van Vinyl gaan we draaien. Hoofdtijd voor het regio nieuws. Meteorland en live in concert kan je het eerste uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch 80.

sun. Moving to the sun. Hoog hoogstijd voor. Namelijk, ja, een stukje van Vinyl gaan we draaien. 1900 en... Oh, nee, helemaal niet 1900. Nee, we gaan naar 2016. Wow, niet zo lang terug. Wel van Vinyl. Was leuk om het zicht te horen. Dat van Vinyl. Justin Timberlake, niet digitaal. Can't stop the feeling.

0: there, Fleming. Dankjewel, automatisch. Daarvoor Beyoncé samen met Jay-Z en Crazy in Love. En we draaien dat 2016 van vinyl. Justin Timberlake en Ken Jess stelt als Can't Stop the Feeling. Inderdaad, hoogst tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Andere motten van een bakkie pleuren. Ga ik jou de volgende informatieve informatie met jou mededelen. Onderweg namelijk de regio nieuws. En namelijk ook nog het heel bekende Made in Holland. Boudewijn de Groot. Samen met Eddie Prikkeween. En nog onderweg heb ik nou voor je klaarstaan. John Lennon samen met Yoko Ono. En Nobody Told Me. Inderdaad. Gast erop mogen weer. Kom maar.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

Meester Prikkebeen. Mensen lopen langs hem heen. Hij bleef alleen Meester Prikkebeen. Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman. En uit 1968. Prikkebeen. Ofwel Meester Prikkebeen. In Meet in Holland. Onderweg de Monkees en Tim Bici. En dit is Robin Finkel. Samen met Pearl. Inderdaad. En die hele mooie. Hier die typisch 80 van Radio 80. Bird Lines.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. 1 of mogelijk 2 kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. Alkmaar komt met een online platform voor bewonersinitiatieven. Inwoners kunnen daarmee een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid, sociale samenhang of woonomgeving verbeteren. De gemeente wil zo ook bewonersinitiatieven beter zichtbaar maken. Het platform moet in november online staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: De hits uit heden.
5: What number is this, Jim?
6: 7A.
5: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Whiskey in the Jar van Thin Lizzy en daarvoor de Monkees en Daydream Believer. En we trapten af met Robbie Finkel, samen met Furl en die hele mooie Bird Lines. Heerlijk onderweg. Het laatste item van het eerste uur alweer, namelijk live in concert. Ja, dan gaan we het eerste uur alweer afsluiten. Och. En we gaan lekker genieten van deze hele mooie lange intro. The Christians and Words.

0: geen woorden voor. Nee, nee, The Christians and Words. We zijn toegekomen het laatste item weer van het eerste uur alweer. Namelijk die hele mooie. Tears in Heaven. Tranen in hemel. Vertaald letterlijk in het Nederlands. Eric Clapton nu in live concert. Tears in Heaven. Ik zou zeggen, tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend. Met Live in Concert.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. De

dit hoor. En dan wijk je terug naar de zeezenders zoals Veronica, Radio Noordzee. Ja. Gilbert Old Silverman en Get Down. Welkom terug in tweede helft van Typisch 80.

Terug in het tweede gedeelte alweer, ja. Hoogste tijd voor ook weer de hits in het tweede gedeelte van heden en verleden. Ook de hoogste tijd namelijk voor een stukje van Vinyl. Dan gaan we ook weer draaien. Dan ook het regio nieuws. En natuurlijk ook niet te vergeten de Tweesbank. En als afsluiter de 80's Dance Classic. Kun je twee

Warren en die Animal Shows in Texas. En toen was het tijd voor... namelijk een stukje van vinyl. Ja, vind ik ook zo leuk. Wat heb ik op de draaitafel liggen? Eentje uit 1982. De liefhebber van cliché en kids. Net zo vet mogelijk. Ja, dat wat gedraagd werd. Inderdaad. Opgeteld door eigenlijk een witte Britse funkgroep uit de jaren 80. Ah. Heerlijk geweest, terug door 1982 gaan we.

Vodafone 1932 van Vinyl, ABC en All of My Heart. Wat kan je straks allemaal gaan verwachten? In ieder geval het regionieuws. En natuurlijk de twee hitsbank. China Eastern, For Your Eyes Only. En wat er kan steden staan, Morning Train, 9 to 5. Straks in de twee hitsbank, China Eastern. Dit is Ilse de Lange nu. Changes hier op 80.

direct als inhaken en meedoen. China Eastern in de Tweesbank. For Your Eyes Only. Soundtrack van de Bondfilm. En dit is The Morning Train. En schuif van 9 tot 5. Heerlijk om dat weer eens terug te horen. Onderweg. Luc Combs, Snelle Wagen, Fast Car en Christina Aguilera. Come on over, baby. En dit zijn de Atomic Kittens. Be with you.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft 2 keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle 7 andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. Een fietser is donderdagavond even na 6:30 ernstig gewond geraakt op de Eeuwige Laan in Bergen. Hij botste tegen een paaltje midden op het fietspad en liep een hoofdwond op. Politie, 2 ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Bergen. De fietser is met grote spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

voor Luke Holmes en Fast Car. En we trapten af met Tom Kitten en die hele mooie Be With You. Mag het wel. We gaan een beetje een eindje aan draaien aan deze hele mooie show. Onderweg nog de 80s Dance Classic. Die komt er zeker nog aan. En dit is ook zo leuk. Eigenlijk van de Village People. Maar nou cover van de Pet Shop Boys. Go West. Go West.

People hebben het ook gedaan, Go West. En dit is een cover. Ja, dan door de Pet Shop Boys. Go West. Dat draait me helemaal uit. Nee, je hoeft niet bang te worden dat je denkt van... hoor ik straks ook even die Depeche Mode, Enjoy the Silence. Nee, helaas, nee. Hoogste tijd voor de 80's Dance Classic. We gaan een eindje maken, deze hele mooie show. Volgende week win je aflevering weer van typisch 80 tussen 10 en 12. En dit is de 80's Dance Classic voor deze week. James Brown en Living in America. Ik zal zeggen, tot volgende week. En even wel luisterplezier nog verder.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Ja. Ja, dit is Radio 80. Ja, en ik ben te laat.

show. We gaan deze even uitzetten, want daar hebben we niks meer aan. Ik ben te laat. Ik kwam erachter dat ik mijn stickie vergeten was. Kom ik weer terug. En ik was bijna op tijd geweest. Toen ben ik ook nog mijn bril verloren. Dus kortom,

0: En,
1: hey,
0: ja,
1: Mike.
0: Brenda.
1: Hoe gaat ie nou?
0: Nou, het gaat niet zo goed, want het is, het is gewoon ellende. Ik word er af en toe even helemaal gek van wat ik
1: heb. Hey, Mike, doe eens normaal.
0: Oh, sorry. Goed, ik laat de muziek maar voor me spreken. Heb je ook nog iets leuks? Ga naar Huistuin en Keuken. Nee, Facebook.

vind een mooie plaat. Michael Jackson is niet het eerste waar ik aan denk als ik de mooie plaat van jou samenstel. Maar dit is wel een heel erg nummer. En de, ja, er zijn Michael Jackson fans op TikTok, maar ook Nirvana. Mijn lievelingsdier. Wat is mijn lievelingsdier? Mijn kat van 18 plus al. Dat is echt geloof ik.

te gek, hè? Come As You Are van Nirvana natuurlijk. En neef Peter, die bemoeit zich er ook weer mee. Dat zit in de familie. Zit in de familie. Mary Ernstman zou dit nummer ook heel mooi vinden, zegt hij. Want het is heel mooi opgebouwd met instrumenten en zo. En waar hebben we het dan over? Shriekback.

Facebook post en op TikTok post. Hoef ik je allemaal niet uit te leggen natuurlijk. Ja, ja, wat oorlog met mensen doet. Het is natuurlijk een heel actueel onderwerp. Want de oorlog doet heel veel met mensen. Peer Wittenbols, dat is een schrijver, die schreef dit stuk voor het Zuidelijk Toneel. Ze hebben dit stuk gespeeld als buitenvoorstelling. Wij gaan het nu ook doen. Op 24 oktober hebben wij de première. Ja, in Skagon de Luxe. 24 oktober en 25 oktober de matinée. En daar nog twee weekenden. Nee, niet achter elkaar. Dat is, ik moet het wel even goed zeggen. 14 en 15 november. En, even kijken. 31 oktober en 1 november. En 21 en 22 november in Artians, in Alkmaar. Ja, wat gebeurt er met je als je 2 jaar aan het front hebt gevochten en je gaat terug naar huis, naar je vrouw? Wat gebeurt er dan? Nou, dat zie je dan wel. Ja, dat zie je dan wel, want mijn tijd is op. Ik moet... Oh nee, wacht. Het kan nog wel. Volgens mij, of niet? Nee, kan niet meer. Kan niet meer? Jawel, kan er wel. Ja, dan is er van alles aan de hand natuurlijk. Hoe vertel je het je vrouw als je zoon dood is gegaan in de oorlog? En er zijn ook een groepje hele leuke weduwen. Daar speel ik ook in. En die maken het allemaal wat luchtiger, want anders wordt het een heel zwaar...

Als de rook op je hoofd is verdwenen, dat betekent dus dat je gestopt bent met roken. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, het is nog geen oktober, hè? Dus ja, het kan nog even. Oh, ik ben zo zagrijnig. Goed, Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Afgelopen zondag heb ik een, ja, wat zul je zeggen, een harpconcert. Wat moet je nou bij een harpconcert? Maar een van de spelers van Amora, dus degene met wie ik speel in een theaterstuk, kan ontzettend goed harp spelen. Maar niet alleen het zoet gevoiste en dat bravige, maar ook af en toe wat steviger. Dit is niet echt steviger natuurlijk, maar dit is wel heel mooi. Luister maar even. En ze zingt er ook nog bij. Is Colette, hierop.

En dat klinkt toch wel heel erg anders dan dit. En toch is het mooi. Dat is muziek. Hard of zacht, maakt niet uit. Muziek is muziek. En brengt je in extase. Hier is de Guns N' Roses. Sweet.

Het is leuk als je plezier hebt, maar goed, het is ondertussen... deze volgende plaat is eigenlijk een beetje te lang. Heb je dat ook wel eens, dat je denkt, ja, dit is te lang. Dit is te lang, dit moet korter. En even kijken, is deze wat korter dan? Nee, die is ook nog langer. Dus ik ben nu op dit moment even een plaat aan het zoeken. Dat zal je altijd zien, die zijn allemaal te lang. Allemaal te lang. Ja, die kan wel. Nou ja, is eigenlijk ook te lang, maar goed. Tot aan het nieuws van 1 uur. Nog even U2 en Mysterious Ways.

1 uur. Mocht je nog zeggen, ja, ik heb wel een aantal nummers die ik graag wil horen, dan moet je even naar Facebook tikken in Huis, Tuin en Keuken. Of je app me, hè, als je me kent. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Tot 1 uur nog even laat ik je alleen met Chronology. Chronology, geloof ik, spreek je het uit. Chronology van Jean-Michel. Tot straks.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein staat 2 kilometer file bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: de live versie. Ongewild eigenlijk, want ik wilde gewoon de studio versie. Maar ja, dan krijg je weer de live versie. De hele uitzending door gaat er dan van alles fout. En dat hoort er eigenlijk bij, want er gaat eigenlijk nooit iets echt altijd goed. En dat hoort een beetje de charme van het programma Hold Your Back.
1: Mooie platen
0: van Status Quo.

0: Temptation Future Keith Caputo. What have you done? Ik weet het niet.
1: Mike is direct, hè?
0: Kijk naar jezelf, alsjeblieft. Als je alsjeblieft naar jezelf kijkt, dan doen we veel te weinig met z'n allen.

lekker ritme. Lekker ritme. I Would Do For You van UB40. Maak me een beetje zorgen, want ik hoor steeds vaker omheen. Ik ben zelf geen uitzondering meer. Voor vrouwen hoorde je het al wat vaker. Dat de vrouwen die nu nog vrijgezel zijn rond mijn leeftijd, maar ook jongeren trouwens, die hoeven niet meer zo nodig een man. En mannen beginnen er ook een beetje klaar mee te zijn. Met al het getinder en weet ik veel wat. Er zijn zelfs jonge mannen die gewoon weer aan de vrouw geholpen moeten worden. Het gaat binnenkort een programma over op tv. Dus de seksen beginnen uit elkaar te groeien. Straks komen er geen kinderen meer, jongens. Wat is dit? Ja. Het is ook moeilijk in deze tijd. Maar laat de liefde overwinnen, alsjeblieft. Ja, ik hoef zelf even niet meer. Dus ik schakel mezelf even uit. Dus ik geef niet het goede voorbeeld. Maar we moeten niet overdrijven. Michael Kiwanuka, Cold Little Hearts.

0: Michael Kiwanuka en Cold Little Hearts. Ja, ik moest er eens aan denken, ik ga hem toch draaien. Want hierna komt Mike Oudbos met Oudboter met Dat ik je mis. En daar wordt het hart weer een beetje warm van. Maar we gaan een klein beetje de realiteit bezoeken met Hans Steeuwen, de
1: Verleid
0: liefde.
1: Verleid me, verstik me. Pak mijn vrijheid af. Bemin me, beperk me. Ga je gang, ik ben laf. Je wil samen smelten, een onnozel idee, maar ik ben romantisch, ik ga erin mee. Kneed me en knecht me, wees lief en gemeen. Gun me de plek van het blok aan je been. Als jij mijn vrouw bent, dan ben ik je man. En dan vechten we samen voor dat wat niet kan. We doen nog meer water bij onze wijn, totdat er alleen nog maar water zal zijn. Helder, maar smaakloos. Geen kleur meer, geen gloed. Zo leven we samen de dood tegemoet. Weg met de eenzaamheid. Leven de sleur, jaloezie, irritatie, verwijten, gezeur. De liefde geeft hoop. De liefde heeft zin. De liefde is een valstrik, maar ik trap er zo graag in. Steeds dezelfde fouten. Steeds dezelfde pijn. Het is bijna net zo gruwelijk als helemaal alleen te zijn. Maar misschien is het deze keer anders. Misschien is het deze keer waar. En is alle waarheid van de wereld maar een fabeltje. Dat wil ik graag geloven, want ik hou zoveel van haar. Het spel is weer begonnen. Ik zit er middenin. Verslaafd als een verslaafde. En verzetten heeft geen zin. En ik kan alleen verliezen. Mijn hart en mijn verstand. Want de liefde laat pas los als ze is opgebrand. En dan ben je weer jezelf. Alleen en onbemind. Maar volwassen en verstandig. Totdat het weer begint.

mijn energie. Waarom altijd van die moeilijke woorden waar je de klemtoon niet van weet? Ik weet het anders niet meer. Ik ga ermee stoppen. Ik stop ermee met dit programma. Nu, tot 2 uur, was dit de mooie platenshow. En alles komt een eind. Volgende week ben ik er eigenlijk volgende week wel, want dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Want ik moet binnenkort ook doorlopen gaan doen, hè? Doorlopen van het theaterstuk Amora, dat 24 oktober in première gaat in het Skagon de Luxe in Schagen. Dus mocht je interesse hebben, reageer op dit programma of ga kijken en reserveren via Skagon de Luxe. William Orbit, Barbara's Adagio voor Strings. We gaan afscheid nemen. Fijn weekend en tot volgende week. Dag.

0: www.velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, door werkzaamheden. Zo heb je nu bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Springsteen op deze zaterdagmiddag, 19 september van het jaar 2026. We zitten in de laatste dagen van de zomer. We gaan richting de herfst, besef je dat even? Maar het is zaterdagmiddag en we gaan feest vieren met Jonas Blue en Malief. Dit is The Edge of Desire. I'm going

Jennifer Lopez, still going strong, waiting for tonight. Hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Macy Gray, ze deed het ooit samen met Erykah Badu. Dat resulteerde in deze mooie plaat. Hier is Sweet Baby.

0: Dag Danne Munnik.
1: En morgen wordt fantastisch. In de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We gaan terug in de tijd, na de jaren 80. Hier is Chris Isaak en Blue Hotel.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan wat files rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A10. Bij knooppunt De Nieuwe Meer op de Ring Zuid heb je 5 minuten oponthoud, net als ter hoogte van Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het is zomaar zo'n vergeten singeltje uit de jaren 80. Strawberry Switchblade scoorde in 1982 deze plaat. Since Yesterday is nooit op CD uitgebracht of wat dan ook. Hij komt gewoon ouderwets vanaf vinyl, maar hij is zo leuk. Ik denk, ik pak hem er even bij. Dit is de zaterdagmiddageditie tot aan 4 uur bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Nu met Temper City. Dit is Self-Aware.

Shanks en Bigfoot scoorden één hitje in de jaren 90. En dat was de titel ervan. En we draaien hem helemaal uit voor je hier bij Radio 80. We gaan naar begin 2000. Toen was daar zomaar Doe Maar terug van weg geweest. Met Watje. Hier in de zaterdagmiddageditie.

Modern Sounds and Believe. Hier bij Radio 80 op deze mooie zaterdagmiddag. Nu met Gloria Estefan. Ze is een paar weken geleden 65 jaar oud geworden. En ter ere van dat draaien we deze plaat. Hier is Mi Tierra. MUZIEK

André Hazes en Gerard Joling. Middels een technisch trucje konden ze nog een keer samen optreden. Jorden, blijf bij mij hier bij Radio 80 in de zaterdagmiddageditie. Nu met Taylor Swift. Hier is de Opa Light.

Loose Ends moet ook zeker kunnen op deze zaterdagmiddag met Emergency Dial 999. Een 12-inch versie duurt hem liefst 6,5 minuut. Nou, dat kan ons het schelen. Het is weekend en dat vieren we met mooie muziek. Zoals deze van Birdie. Hier is Wings.

Robert van Hemert en de Zandloopster. Hey, bedankt weer voor het luisteren. Dit was de zaterdagmiddageditie. De editie van 19 september 2026. Zometeen veel plezier met Robin met zijn show. En wij sluiten af met Des Ray. Hier is You Gotta Be.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door werkzaamheden staat er file op de A10, de ring van Amsterdam, ter hoogte van Amsterdam Tuindorp Oostzaan. Je bent daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

Een mooie remix uit de jaren 80 hoorde je hier op Radio 80 van The Christians. En de plaat Born Again hier op jouw zaterdagmiddag 19 september is het alweer geworden. Van het jaar 2026 en we zijn de komende 2 uur bij je. We hebben informatie uit de regio door middel van regionieuws. En we hebben gewoon lekker hits van toen en nu. Dus we gaan lekker snel van start met eentje van Robert van Hemert samen met Donnie.

Donna Lewis hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met een lekker zoet plaatje uit de jaren 90. I love you always forever. We blijven in de zoete sferen met het

0: En de plaat I Need You kwam allemaal uit het jaar 2017 alweer een tijdje terug dus. We gaan nu luisteren naar Shaggy, een grappig plaatje. Hier is de plaat Oh Carolina.
1: Carolina!

Een groot hit was dit geworden van Earth, Wind & Fire en Let's Groove. En later in de jaren 90 werd het nog gesampled door MC Scat Cat. Hier is Ilse de Lange. You found

deze staat ook al een tijd in de top 40. Maar hij blijft leuk, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We gaan even een Amerikaanse meidengroep draaien. Ze hadden in de jaren 90 enkel hit. Solid Harmony, ze braken eind 1997 door met de single I'll Be There For You.

Zomerdrama op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Ik schreef je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Ben ik bij je terug met nog een uurtje Rom in de Rador met nog veel leuke muziek.

0: Mobiel Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan korte files op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je 5 minuten oponthoud, net als ter hoogte van Amsterdam Tuindorp Oostzaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Cher, naast zangeres, was ze natuurlijk ook actrice. Heeft ze in diverse films nog gespeeld in de jaren 90, onder andere. Ze heeft er ook een Oscar voor gehad, trouwens. Want ze heeft in de film Moonstruck een rolletje gehad. En daar kreeg ze dus een Oscar voor de beste actrice. En daarnaast is ze natuurlijk ook gewoon bekend van het rock and roll duo, hè, Sonny en Cher. Maar de plaat die we zojuist van haar draaiden, die was solo gemaakt. We gaan luisteren naar Cat's Eye en de

1969, de Lighthouse Family. Altijd leuk om ze weer eens in het programma te draaien met de plaat High. We gaan luisteren naar Kellis Rogers. Ja, geboren in augustus 1979. Ze heeft de muziek kennen zelf van haar moeder geërfd. Want de moeder van Kellis die was jazzmuzikante. En Kenneth, haar vader, dat was dan weer een priester. Dat is weer het andere uiterste. En ze heeft in 2000 deze plaat gemaakt. Hier is

Martin Garrix samen met Khalid en de plaat Ocean. Een groot succes is het geworden. Hey, wat is er nog allemaal te horen op Radio 80? Nou, we hebben Rommie Draai Door nog zo'n half uur bij je. Maar we hebben straks om 6 jaar ook nog Dance Classics met mijn collega Tom Alberda. We hebben nog Sven met Chaotica. En daarna hebben we om het af te sluiten nog live in concert. Dus je zit weer helemaal goed.

volgens mij behoeft het gewoon geen uitleg dat dit zo'n heerlijke plaat is van de band The Police in de vroege jaren 80 gemaakt. Wij gaan nu luisteren naar Dood on en Val hier op Radio 80 voor de kust- en duinstreek. Blijf lekker luisteren, want wij nog tot en met 6 uur vanavond bij je.

Armin van Buuren samen met Nio en de plaat Unlove You. We gaan luisteren naar de Dire Straits. Ze gaan een plaatje draaien over het luizenleven van een popster. Ze brengen de nummer 1985 uit op het welbekende album Brothers in Arms. En het is destijds opgenomen in Montserrat, waar Sting op dat moment toevallig op vakantie was. Het zijn allemaal leuke toevalligheden. En dan ben je vast heel benieuwd naar de naam van de plaat. Nou, die heet Money for Nothing.

Shakira samen met de Burna Boy en de plaat Die Die. Echt een zomerse plaat en is volgens mij ook van het WK geweest van dit jaar. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer Robin Draait Door op deze zaterdag 19 september van het jaar 2026. Ik wens je met z'n allen weer een heel fijn weekend toe. Maak er wat van met je gezinnetje. Ga lekker het leven vieren en we spreken elkaar gewoon volgende week weer ergens op de radio. Zometeen na 6 uur Dance Classics met Ton Albeda. En wij sluiten af met Eros Ramazzotti en Tina Turner en een Italiaans nummertje.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

zaterdagavond. 2 minuten, ja, bijna 3 minuten over 6. En wat wil dat zeggen? Nou, een hele hoop. Maar het rest mij alleen nog even om Robin te bedanken van de afgelopen 2 uur. Nou, bij deze. Wat hebben wij? Nou, een heel erg keiveel. Nou, hoe mooi kan dat klinken? Nou ja. Laten we het even kort en krachtig samenvatten. Althans, proberen. Dan hebben we in ieder geval een klein ideetje. Want ik was natuurlijk zoals altijd. Ik maak op zaterdagochtend altijd bekend dat ik bezig ben met de playlist en zo. En wat er toen allemaal voorbij kwam. Nou. Een van de platen die voorbij kwam, die zit in de 2e uur als speciale plaat. Want die heb ik dan meteen tot speciale plaat gebombardeerd. Maar wat er nog meer binnenkwam, was onder andere Fantasy. Freedom. En nog veel en veel meer. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. En dan beginnen we met een van degenen die ook vanochtend binnenkwam. Trussel. Love Injection.

Ach ja, laten we het zo zeggen. Het goede begin is het halve werken. En dan hebben we het over Trussell en Love Injection. En dan moet ik jullie toch weer een verzoekje bij jullie neerleggen. Want je kunt daar rechtstreeks via de chatbox op ons reageren. Want ik heb het verzoekje gekregen van Freedom. Maar ik heb Michael McDonald, ik heb Wham, ik heb... moet ik nog even spieken?

Wat is het toch mooi om voor jullie een live show te mogen maken. Ik zei net van, je kunt reageren via de social media van welke plaat dat het moest worden. Nou, het is deze geworden.

Wat een heerlijke plaat. DJ Bobo en Freedom. En wat kun je er dan beter achteraan draaien? Want jullie zijn tenslotte de dirigent bij Radio 80 bij de Classic Dance Party. Dan kan ik alleen maar dit doen. Want dit is alweer de laatste voor de onderbreking van het regionale nieuws. Two Brothers on the Fourth Floor. Dat allemaal bij jouw Radio 80. En natuurlijk zijn dit natuurlijk de dromen die je allemaal in beloop laat. En dan niet de gewone versie, maar de trance.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is...
5: Classics Dance Party.

0: heerlijke plaat.
1: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Dit is een interactieve show. Ik zeg het altijd bij Radio 80. Het kan niet gek genoeg. Want jullie vragen in jullie voorprogramma om te gaan stappen of een lekker biertje te happen of weet ik veel wat. Dat zijn namelijk jullie, zijn de dirigent. En dan mag deze plaats zeer zeker niet ontbreken, heb ik begrepen vanochtend. Walden en Patty. Gimme, gimme, gimme. En dat allemaal op jouw radio. Het kan gewoon niet op, want we gaan knallen. Totdat Chaotica begint. Ah. En wat hebben we een leuke plannen met jullie.

Soms is het maar goed dat jullie mij niet horen zingen in de studio. Want dan hadden jullie een hele andere melodietje. En hadden jullie misschien wel meteen een andere zender op. Want we horen net in de chatbox van... de meeste Nederlandse zangers die zingen allemaal dezelfde crap. En dan moeten wij het dan maar weer goed breien. En dat klopt. Wij als geluidstechnicus gaan het proberen zo goed mogelijk te laten klinken. Net als bij jouw Radio 80. Net als deze. The Whispers.

Deze plaat heeft dus geen extra uitleg nodig. Want het is, laten we heel reëel zijn. Telex met Moscow Disco. En je hoorde hem bij jouw Radio 80. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het reclame en journalen en dan weer reclame. En dat is deze. Imagination. Met dat de titel is. Dus ga niet weg, naar het journaal zijn we weer terug bij je. Met nog een uur.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tadaa! Ah, we zijn er weer. Leuk dat je er nog steeds bij bent. In dit ultieme voorprogramma van jouw stapavond hebben wij nog het een en ander in petto voordat straks Chaotica gaat beginnen. Met collega Sven. En hij heeft me dingen beloofd. Nou, hij heeft het nou niet zachtjes in mijn oor gefluisterd, maar bijna in mijn oor geschreeuwd. Dus. Al met al, wat hebben we allemaal in dit uur totdat het zover is? Nou, ik zal even een tipje van de sluier op proberen te lichten. We hebben zometeen de Jacksons, we hebben Grandmaster Flash en de Furious Bell. De BB&Q Band en nog veel en veel meer. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. Maar we beginnen. Ja, we beginnen.

Zeg je allemaal zo, een goede begin is het halve werk. En dat moet je ook altijd in je gedachten houden. Als je toch lekker zometeen naar het café of kroeg of disco of wat dan ook gaat. Om helemaal lekker uit je dak te gaan. En of dat je dat nou te voet doet. Of met een auto. Maar met auto moet je het natuurlijk wel nuchter doen. Want glaasje op is glaasje rijden. Er zijn taxis genoeg. Of bussen. Of whatever. Maar je kunt al beginnen met lopen. Walk right now. Dit zijn de Jacksons. Op jouw radio.

En dat zijn wij dus. En wij doen het allemaal voor jullie. Ga recht tegenover je vriendin of vriend of whatever staan. En zeg dan even en denk dan even het volgende. Van hoe mooi dat ze wel of niet is. Want het kan zomaar de laatste keer zijn. Je weet het maar nooit. En dan is deze plaat wel heel erg van toepassing. En natuurlijk is dit een speciale editie. You are beautiful. Dit is Chic op jouw radio.

0: Zoals je gewend bent, je hoort de platen van A tot Z. Dus helemaal. Ook al is het een remix van een of ander album. Net als deze van Chic, You Are Beautiful. Dan denk ik dat je die gewoon helemaal moet draaien. Om jullie te pleasen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als je nou toevallig vanavond op stap gaat. Ik heb het al vaker gezegd. Ook vanavond. En je kunt dan niet meer over die rechte witte lijn lopen. Dan zou je je eigen af kunnen vragen. Misschien heb ik wel te veel gehad.
1: Fun, baby.
0: En dan krijg je van die reacties, als je dat dan maakt op deze plaat. Grandmaster Flash. Melly Mel. Now White Lines. En dat kan allemaal op jouw Radio 80.

Altijd leuk. We hebben nog één plaat eraan totdat de onderbreking van het regionale nieuws. Maar dat maakt niet uit, want deze is ook speciaal voor jullie. Jimmy Summerfield. In de combinatie van de Coming Nuts. So Cold the Night.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. 2 auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. 1 automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is...
5: Classics Dance Party.

0: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En iedereen die weet nou eigenlijk precies waar dat je naar aan het luisteren bent. En dan weet je ook wat er nu gaat komen. Althans, ik ga er vanuit. Want we hebben weer een plaat gevonden. En daar hebben ze bijna een jaar over gedaan om hem op te nemen. Want dat is eigenlijk best wel raar eigenlijk.

opname die duurde van mei 76 tot juli 77. Ja, dat is een beste tijd geweest. De duur van de albumversie was 9 minuten en 6 seconden. De single duurde maar 4 minuten en 30 seconden. Het label was van CBS. Nou, dan zegt het jullie nog steeds allemaal niks. Maar ik zal even proberen een tipje van de sluier op te lichten, dat het misschien iets duidelijker wordt. Waar de meeste landen de volgende single Forever, Autumn, de grootste hit werd, bereikte deze single in de Nederlandse taalgebieden de juist de hoogste noteringen. In Nederland kwam tot de derde plaats en zowel in de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. Terwijl in het Vlaamse Euro top 50 niet verder kwam als de vijfde plek. In 1989, de Nederlandse producer Ben Liebrand maakte er een remix van. Eveneens werd dit een hit, wat helaas niet verder kwam als de negende plek in de nationale hitparade. Top 100 en de 38e plaats in de Vlaamse Eurotop. Nou, en uiteindelijk, van de overmaat van ramp, denk je bij je, maar nou, dan hebben we het allemaal gehad. Nou, nee hoor. Opvallend genoeg kwam het originele versie destijds opnieuw binnen in de Nederlandse top 40. Maar dit helemaal in de 12e plaats haalde. In 1981, ik zal het maar gewoon zeggen, want anders wordt het denk ik een heel warm verhaal. In 1981 werd The Eve of the War een studioproject van Stars on 45. Ik heb het al gezegd eigenlijk. Gebruikte het laatste nummer van de medley van Stars on 45 volume 3 in 87. Jij zult het niet geloven. Zette BZN het cover van het nummer op hun live album. BZN Live 20 jaar. Gecombineerd met een drumsolo van Jack Veerman.

0: is Classics Dance Party.
1: En laten we heel reëel zijn met namen Jeff Wayne, The Eve of the War. En dan in de vorm van Ben Liebrand. Mwah. Ik kan zeggen, ik vind hem heel erg goed. Ik ben bezig met mijn gevoelens op te bouwen voor zometeen. En dan denk je bij je, waar heeft hij de godsnaam over? Nou, dan moet je zometeen maar eens even naar Chaotica gaan luisteren. Dan word je daar helemaal weer warm, man. En anders moet je even Sven opzoeken op de social media. Want, oh man, wat hij daar weer neergezet heeft. Wow. Want hij heeft echt hele grote plannen mee, joh. Heerlijk is dat. Dit zijn de Jacksons en Can You Feel It?

Je hebt het misschien al in de gaten. Ja, er komt altijd een droevig moment. Nou ja, droevig. Dan ook weer een leuk moment uiteindelijk. Om tegen jullie te zeggen van... Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is voor mij nu bijna gekomen. En de tijd van Sven is nu gekomen. Om zometeen voor jullie te gaan knallen. Want het is, helaas, het is bijna afgelopen voor deze week. De Classic Dance Party houdt erop voor deze week. Maar geen nood, volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, zijn we er weer. Met nog veel meer onvervalse disco dance classics in jullie ultieme voorprogramma. Dus volgende week, zaterdag, vanaf 6 uur, ben ik er weer. Zometeen heel veel plezier met Chaotica, met collega Sven. Dus je hoeft zometeen zeer zeker, dat is mijn opinie, de radio niet uit te zetten. Want man, hij gaat een partij tekeer. En dat belooft wat te worden. Want hij staat dan wel, denk ik, een kwartier aan mijn stoel te trekken van... Hey, ga eens aan de kant, ik wil erbij. Gaat niet gebeuren, want hij zit in eentje verderop. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en zometeen veel plezier met Chaotica. Waardoor je de deur keihard dicht. En niet een beetje, maar gigantisch. Dit is Billy Ocean. Wat mij betreft, tot volgende week. Houdoe wa. Tot ziens. En nog heel veel plezier.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Het is ook wat, hè? De zomer straalt uit je speakers. Nou, als je buiten kijkt, is het nou aardig herfst natuurlijk. Ik zeg welkom, het is zaterdagavond. De hoogste tijd, de tijd, nog wel tijd voor Gautica. Hier op Radio 80. Hey Ton, het was weer een ontzettend waar genoeg. Ik heb weer 2 uur lang van jou kunnen genieten. Van die lekkere classics. Ja, een beetje disco, maar ook ja, die goede oude tijd, hè. Zoals Eve of the War.
4: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
3: Ja, maar wel bij Radio 80. En ja, ik heb een hele mooie mededeling. Want ik heb natuurlijk het afgelopen uur ben ik druk bezig geweest met de nieuwe binnenkomers aan het zoeken. En dat is ook een beetje richting het tijdperk waar Tom zich mee heeft bezig gehouden. Ja, de jaren 80. Maar dat komt door het volgende. Ja, de top 40 Flashback Generator. Ja, die heeft zich weer eventjes van zijn beste kant laten zien. En die heeft er om 7 uur heeft hij een jaartal en een weeknummer uitgetuft. En het is 1984 geworden met weeknummer 31. En ik heb de lijst erbij gehaald en daar zijn 6 nieuwe binnenkomers. Ja, en die gaan wij nu volledig draaien. Moeten we wel een beetje doorzetten, want anders gaan we het niet redden. Want er zijn er 6 en ze zijn een wat oudere periode. Dus ze zijn ook meestal over het algemeen al wat langer dan de hedendaagse nummers. Dus we beginnen meteen bij de hekkensluiter. De laagste binnenkomen op plaats nummer 40. Die heeft er 7 weken in gestaan en de hoogste positie maar 12 behaald. En het is Sade. When am I going to make a living?

Ja, zo klinkt het een beetje, hè. One, two, no song to sing. Ja, die was op plaats nummer 38 binnengekomen. Heeft 6 weken in de top 40 weten te blijven hangen. Maar hoogstpositie, maar nummer 20. Ja, kan gebeuren, hè. We hebben er nog 4 te gaan voordat wij de hoogste binnenkomer te gehoor gaan brengen. Dus we duiken meteen eentje lager op plaats nummer 37. 6 weekjes maar weten te vol te houden, net zoals de voorganger. Maar deze wel op plaats nummer 17 als hoogste notering weten te behalen. Het is Laid Back. Nee, nee, niet Sunshine Reggae. Nee, nee, nee. White Horse is dat. En als je dit luistert, dat doet me nergens aan denken, joh. Iets van Natula, Crew heeft het ook misbruikt. Maar oké, dat is voor 2 uur.

0: Silvio, I'm Your Son, South America. Ja, die was op plaats 34 in 1984, week 31 binnengekomen. Heeft 10 weken in de top 40 gestaan. En de hoogste positie was nummer... 8 weken. Is het naar de volgende te kijken? Oh, gemeen hè. 8 weken in de top 40 gestaan en de hoogste positie was nummer 9. En ja... We hebben er 4 gehad, dus nog 2 te gaan. En dan moeten we er even tussenuit voor een break. Maar niet voordat wij onze energielevel even helemaal omhoog gooien. En dat doen we met Evelyn Thomas, met High Energy. Binnengekomen op plaats nummer 23. 10 weken in top 40 staan. En de hoogste positie...
1: High
0: nummer 3. Ja, nee, geen 1. Ja, dat had je wel verwacht, maar toch niet het geval.

0: gult er maar uit, jongens. Hè? Beste mensen, dit is lekker. High Energy van Evelyn Thomas. Ja, we gaan natuurlijk ja, naar de hoogste binnenkomer. En daar hebben we natuurlijk een eigen jingle voor natuurlijk. Ja, die moet wel ook doen. Ook, hè? Ja,
1: de want... hoogste nieuwe in de top 40.
0: En dat is deze. Oh, lekker vol erin. Sheila E. The Glamorous Life. Binnengekomen op plaats nummer 19. 10 weken in top 40 mee te staan. In de hoogste positie nummer

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Castricum koopt het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf. Een ontwikkelaar kocht het pand al. Die wil er 15 flexwoningen maken voor statushouders en spoedzoekers met kantoorruimte beneden. Pro Castricum en de Vrije Lijst wilden dat de gemeente alsnog keek naar aankoop. Volgens het college is aankoop nu te ingewikkeld en te duur. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. 1 of mogelijk 2 kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft 2 keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle 7 andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. Gemeente Dijk en Waard en Alente bouwen 2 nieuwe basisscholen in Herugowaard. De stad groeit snel en heeft meer schoolruimte nodig. Het gaat om een kindcentrum aan de Titanialaan en een jong kindcentrum in Nieuw-Rijgersdaal. De kosten bedragen bijna 13 miljoen euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Heerlijk live radio. Ja, we gaan weer een half uurtje, klein half uurtje, lekker jankende gitaar, klallende drums en lekkere basritmes. Oh.

jou een beetje meenemen met wat poprock, alternatieve rock, grunge, metal. Ja, en welke volgorde? Ja, dat ga je zo horen natuurlijk. Het is niet super hard vandaag. Nee, het valt reuze mee.

0: Nee, ik heb hem helemaal klaarstaan, mijn luchtgitaartje. Jij ook? Ja, je krijgt sowieso een rock classic voor je kiezen. Een hele oude rock tip van mij. En nog hele bekende nummers.
1: Ja.
0: Top 40 kwaliteit. Dat kan ik je wel verzekeren. En we starten met een poprock nummer. En het gaat over Iris, ofwel Iris Goo Goo Dolls. Lekker relaxed, maar toch met een verhaal. Dit is SSR op Radio

0: Sven's Shot of Rock met Sven Klerks.
1: Hij doet niet wat hij moet doen, hè? Nee, nee, hij doet het niet.
2: Sven is gonna rock your socks off!

0: Nou, is het einde. Nou ja, er wordt hier gezegd, dit is geen muziek, zie ik in de chat. Maar het is wel de taal die we allemaal spreken. De instrumentaal. Ja, het is vrij nieuw. Het is, de band heet Brankar. En het nummer heet Ruby's Cube. Nou, ja, het had al diverse punten. Denk van, nou, komt het einde aan? Maar nee, hij gaat weer gewoon verder. Het is wel lekker alternatief en daar valt het dus ook onder. Je moet er natuurlijk wel van houden. Ja, ik hou eigenlijk van heel veel soorten rockstijlen. Dus dit valt er ook onder. En ik denk van ja, als je het niet laat horen, weet niemand wat het er is. Dus bij deze doe ik dat wel. We komen bij het volgende onderdeel aan. En dat onderdeel is de Rock Classic. Ik ga jullie mee terugnemen naar het jaar 1991. Ja, dat is een eind terug. Om precies te zijn, 27 augustus 1991... was dit nummer gereleased. Als ik in de Nederlands Top 40 kijk, staat hij er helemaal niet in. Maar in elke lijst, elke top 2000, top 1000, top 3000, top 4000... weet ik wel wat voor lijsten er wel niet worden gemaakt, komt hij altijd naar voren. Het is een nummer wat eigenlijk zo goed is, eigenlijk te goed voor een echte standaard wekelijkse hitlijst. Het is een Amerikaanse band. Het is echt, ja, dan zou ik bijna zeggen een diamantje, maar nee, het is gewoon, ze maken pareltjes. Nou, als dat al zegt, dan weet je meer als ze doen. Het is eigenlijk als lekkere beslag op je broodram, ofwel jam. Pearl Jam. Kan haast niet missen, hè. En we zien het er heel niet zwart in, maar zo heet het nummer wel. Black. En waarom gaat dan echt... We'll be right back. Het is zo vandaag, zo een dag dat ik denk van... Waarom, waarom, waarom? Het loopt niet zoals het hoort, alarm. Waar is mijn muis nou? Ja, het is echt, het loopt helemaal spaak. Heb je alles helemaal op orde en dan gaat er dit gebeuren. Echt ongelooflijk, hè? Nou, ik ga hem weer eventjes verplaatsen en dan komt hij vanzelf goed, hopelijk nu dan. Lang leven technologie. En dit valt onder de categorie
1: Rock Classic van deze week.
0: Pearl Jam, Black.

Jam, Black. Oh, heerlijk, zo'n rock classic. Ik had ook in het hele begin natuurlijk de dingen lopen vertellen over rock tips. Ja, ik heb al jarenlang heb ik al wat dingen gedaan met SSOR als een heel compleet programma natuurlijk. En dat deed ik ook onbekende bands airtime gunnen. En dit was er ook eentje van. En dat was toen de tijd nog in de regio Utrecht. En ja, ik kende toevallig de drummer van dat bandje. En ze hebben tot 2 keer toe in mijn show een nummer gereleased. En dat vond ik wel gaaf natuurlijk. En dit was er ook een van. En het is zo lekker. Het is uit 2010. Ja, het is een eentje terug. Maar het is nog steeds zo mooi. Het is wel wat metal. Maar het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Ja, zo zou ik het kunnen zeggen. Het gaat om Black Silence. Ja, net hadden we Black van Pearl Jam. Maar en het nummer heet End of Days. En die basloop. Oh, heerlijk man. Daar kan je toch zo in verdwalen. Heerlijk. Hey, als jij ook zoiets hebt van, nou, ik heb een band hier zo. Zet even naar me door. Even een linkje met wat leuke muziekmails of wat dan ook. Mag altijd. Kijk even op Facebook voor Chaotica of op Instagram. Chaotica.

Hold This Place. Oh, heerlijk, heerlijk. Ah, man. Black Silence. End of Days. En ja, we moeten er tussenuit voor het reclame. En natuurlijk ook voor het belangrijke nieuws hier op Radio 80. En dan zijn we zo meteen terug met het volledige volgende uur van Grotica. Ja, ja. En we kunnen niks aan doen. We moeten er tussenuit. Dus ik zeg tot zo. Eerst nog even Busted. Year 3000. Ja, je had natuurlijk net al een beetje fout in. Toch wel een beetje wat dingen gehoord, hè? Ik zeg tot zo. We zijn 100%.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Wat leuk. Ja, we zijn er weer voor het tweede uur van Gautica. Hier op Radio 80. En ja, ik vergeet het bijna de hele tijd. Dus ik heb er nu echt helemaal in mijn kopje zitten stampen. De belangrijke, het o zo belangrijke mededelingbord. Dus bij deze.
5: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@habeenstekeelosziten.nl.
4: Nou, we zullen het maar een keer herhalen, want het gaat altijd te snel, hè? Dus
5: voor een klacht
4: vandaar.
5: Stuur een e-mail naar klacht@habeenstekeelosziten.nl.
4: Nou, hup, meteen in de pen klimmen, hè? In de digitale pen weliswaar, want de schriftelijke, ja, die komen toch niet aan, hè? Hey, wat gaan we doen? Tuurlijk, standaard. Zo, we gaan knallen. We beginnen met een lekkere, vette knalplaat. En we hebben natuurlijk ook nog een funsplaat. En ja, we hebben opzienbare berichten van de World Wide Web. Maar wat nog meer? Dat hoor je hier bij Gautica. Vol erin. Technotronic. Pump up the jam. The original mix. is gewoon 5 minuten even lekker stampen, jongens. Hey, we gaan ervoor. Ik heb dansgoed al aan.
6: Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

Oh, ja, ja. Technotronics. En Valley, Pump Up the Jam, original mix. Ja, lekker. Hey, voor het volgende gaan we even een stukje terug naar 1993. Het tijdperk waar nog heel veel dingen kon. En dat nummer heeft 7 weken tot 40 staan. Plaats nummer 10 behaald. Dus het is een top 10 hitje geworden. En het

0: Prince, oftewel die vorm, Tough Cup, de symbool. Ja, welke naam heeft hij niet gehad, hè? De Midget. Ja, oh ja, de Midget uit Minneapolis. Oh, het is ook wat, hè? Hey, ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Ja, we zijn begonnen. Natuurlijk al een paar meer dan 15 geleden. En zijn we nu weer aan toe. Is bekend. Oh, dat gaat lekker vandaag, jongens.
1: Hey. De berichten van het World Wide Web. World Wide Web.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Ik hou me er maar aan. Hij zegt dat ik iets van World Wide Web moet doen. Nou, dan doen we dat ook, hè. Ja, kleine oortjes moeten dicht zijn. Nou ja, die hebben denk ik net met de vorige nummers ook al hun oren dicht gehad. Dus dan eventjes dichter houden. Sinterklaas.

0: stop ermee.
1: Ja, ja, echt waar, Sinterklaas.
0: Einde oefening. Nee, nee, natuurlijk niet, joh. Alleen de acteur die speelt, die Sinterklaas speelt, die stopt ermee. En dat is Stefan de Walen. En ja, als ik, toen ik hem eerst voor het eerst ooit zag als Sinterklaas in 2011... kreeg ik zo het gedachte van... Hey, Johnny, moest je kijken, geile wijven. Nou, die versie kreeg ik dus kreeg ik ook de afgelopen jaren niet uit mijn kop. Maar ja, hij stopt ermee. En er is wel een nieuwe. Ik ga niet zeggen wie. Ik kan het wel, maar dat doe ik niet. Want ja, het blijft natuurlijk nog eventjes een kleine verrassing voor sommigen. Of het zal ook wel uitgelekt zijn. Grote kans van natuurlijk, hè. Maar ja, de Walen, die stopt ermee. Ah, 61 en dan nog met pensioen. Ik wou dat ik het kon doen. Jongen, jongen, ik moet gewoon tot mijn 80ste doorgaan. Want anders, ja, dat is tegenwoordig, hè. De regering, oh man. De roverheid, zoals ze het mooi noemen. En daar moeten we toch wel toepasselijk muziekje bij spelen. Dus dan doen we dat ook, hè. Die goede oude tijd, hè. Het goede doel. Het is niet terecht, hoor. Hey, lage maan en die zingen over Sinterklaas. En wie kent het niet, hè? Nou, ik wel. Ik heb hem vorig jaar nog een hand gegeven. Geloof je niet? Dan zing ik zo een ander verhaal. Echt 100%.

Yeah, maybe. Beastie Boys. Ja, het is een beetje rap, maar het klinkt heel erg als hard rock. Nee, maar het is valt onder categorie rap. Ja, je gelooft het nooit, hè. Van het album License to Ill, Fight for Your Right. Ja, want het zijn rappers. Kijk, niks aan doen. Maar ze hebben gewoon lekkere Yankee-gitaren. Heerlijk, heerlijk. Hey, we moeten er zo weer even tussenuit. Ik loop alweer uit, jongens. Het gaat veel te rap, jongens. Echt, ik heb te veel geluld en waarschijnlijk te weinig muziek gedraaid. Voor het volgende. Dus ik ga er tussenuit. En dan zijn we zo meteen terug met de Bond van Doorstarters. En natuurlijk ook nog wat. Maar wat? Ja, dat hoor je zo meteen. Hier op Gautica. Op Radio 80. De La Soul, Me, Myself and I. Ja, daar ben ik al in mezelf. Want ik ben een beetje schizofreen, hè. Ik mezelf en mijn eigen. Dus ik ben nooit alleen. Tot zo.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. 1 of mogelijk 2 kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Kastrikum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.

0: super lucky.
1: How's that?
2: Ja, dan vraag ik me ook af. Ja, het is wat, hè? Oh man, dat was de bol van doorstarters van 1986. 25 september. Hey, dat is om en bij 40 jaar geleden, jongens. Oh, wat gaat het uit. Bob van der Linden met de Dance Classics Mix. En op dit moment hoor je Sonny, Coretta en Clementine Douglas. Tell me. Ja, natuurlijk. Maar wat? Ja, de T-shirt is er nog steeds niet, dus gewoon een lekkere dance tracks hier op Radio 80 bij Grote K. Lichtelijk.

0: Baltica in the mix.
1: Het gaat weer zoals het hoort, maar niet heus. Echt, het loopt niet zoals die hoort te lopen. Dus ja, jongens, echt, het wordt hoog tijd voor een... ja, wat is het? Wat gaat er nou weer gebeuren? Echt, we hebben zoveel dingen die dat... Nou ja. Oh, gezellig, jongens, beste mensen. Ik word hier eventjes helemaal krankjoren van. Ken je dat? Denk je van, nou, heb je hem lekker doorgezet? Oh, mooi, mooi, mooi. Lekkere beuk in de beats. En wat gaan we doen? Nou, we gaan... Het systeem denkt van... Ik doe gewoon mijn eigen ding. Nou, vooruit dan maar, hè. Oké, in de herkansing. James Hur. You Get Down. De Extended Mix. Hier op Radio 80. En hoop ik dat we zometeen de doorzetting wel goed kunnen krijgen. Want ja... Ik word er een beetje simpel van. Maar ja, dat zijn we ook, hè. Anders zitten we niet voor niks uit onze nek te zwetsen hier. Zeg, pak je dansschoenen en ga los. Dat doe ik ook.

De beats van James Hur. You Get Down, de extended mix. Zometeen gaan we door met Dom Dola featuring Daya met Dreaming. En tot zover zeg ik tot de volgende keer.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. 2 auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. 1 automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

alles weer. Maar jij maakt me een nieuwsgierige keer. Zoveel dat ik je terug wil geven. Dromen, durven, delen. Ik vond de kracht in mijn hart, maar ik zocht niet alleen. Zoveel lieve mensen om me heen. En ik train elke dag in de zin van het leven. Dromen, durven, delen. In de mond ben ik grof, ik deed soms wat te tof. Vliegen voelt het best na, happen in het stof. Iedereen met een wrok, ik smeek je me te vergeven. Dromen, durven, delen. Pak alles op mijn pad, vol gas non-stop. Bouw me bij de vuisten en zeg kom maar op. Kom maar op, ik zeg kom maar op. Ik bouw me bij de vuisten en zeg kom maar op.

Geef hem een waanzinnig applaus. Dit is Lange Frans.

0: eten wat jij wilt. Live in concert. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force